0: Zevezamchi, Ozangenungen, Avantavam Ozangenungen, Zevezamchi, Ozangenungen, Avantavam Ozangenungen, Zevezamchi.
1: Vantana Vantana Ozanekaya. Le savani impisi kutala zahamba bantwana bantwana wozane khaya le savani impisi kutala zahamba bantwana bantwana wozane khaya le savani impisi kutala zahamba.